0: van Egmond.
1: Het is vandaag 8 oktober 1977. En nu hoor ik u denken, 8 oktober 1977. Jawel, voor de top 50 van toen in de tijd. Waar 4 stipnoteringen in staan en 6 nieuwe binnenkomers. Opvallende platen, zoals u weet, komen ervoor. Platen waarvan je bij jezelf denkt van, hoe is het mogelijk dat ze ooit in de hitparade hebben gestaan? Maar dat had bijvoorbeeld te maken met de platenmaatschappij van Sylvan Tak of een plaat die gewoon ingekocht werd. En bij de nummer 50 zou je dat kunnen denken, maar het is toch eigenlijk wel een aardige hit geweest toen in die tijd. Van 40 naar 50 gezakt. The Picnics en I'm Alone.

0: De firma Vermeer Thijs en Zonen draait de klok 5 jaar terug. De firma Vermeer Thijs en Zonen verkoopt trouwens alles met 30% korting. En daarop nog een korting van 20%. Dus vanaf nu alles aan de prijs van 5 jaar terug.
1: De firma Vermeer Thijs en Zonen te Westerbro
0: is gevestigd aan de boer.

CG and Company, Devil's Gun, van 43 naar nummer 49. De picknick had ik nog even niet verteld, hè? Of had ik dat wel verteld? Van 40 naar 50. En van 48 naar 48, oftewel stationair. Emerson, Lake en Palmer. En Fanfare for the Common Man.

John Paul Young, Standing in the Rain, de man uit Australië. Hij kwam nieuw binnen op nummer 47. Nieuw. Bekend van Sky High, op 46 nieuw binnengekomen. Jigsaw, And If I Have to Go Away. Nee, natuurlijk moet je blijven. Om die hele lijst te horen, die top 50 van 8 oktober 1977.

vaak als ik de heren hoor zingen, dan denk ik altijd dan dat ze als een kindsgebied hebben gekocht. Dus ze zingen dan zo op een bepaalde manier. U begrijpt wat ik bedoel natuurlijk, hè. The Electric Brothers, Olori van 42 naar 45. Het is best wel een aardige top 50 als ik het zo bekijk. Nummers waarvan je bij jezelf denkt van, oh ja, dat weet ik me nog wel heel erg goed te herinneren. Nieuw. En dat zijn de vele, zoals ik u had verteld. Nou ja, vele, wat is veel? 6 nieuw en 4 met stip. En dit is één van die nieuwe. Op nummer 44, Leo Sayer en Thunder in My Heart.

0: De maffen maandag, daverende dinsdag, woedige woensdag, denderende donderdag, volle vrijdag of zinderende zaterdag en zalige zondag. Elke dag een gouden dag.
1: Dit is de Mi Amigo Top 50 van toen.

Walkers in de tweede week van 47 naar 43 met Ramona Fekero. En dit vinden wij op nummer 42. Nieuw. Elvis Presley en Way Down.

0: Home-discount center Gent.
1: Na 1 jaar aan de top met zijn nieuwe trend in meubelverkoop.
0: Home-discount center.
1: Met zijn onvergelijkbare meeneemformule is altijd 30% goedkoper.
0: Home-discount center.
1: De reuze meubelzaak langs de watersportbaan te Gent.
2: Nieuw.

Het begon allemaal toen in de tijd met Feels Like the First Time. Uit datzelfde jaar 1977. En dit werd wel een hele grote hit voor de heren van Foreigner, Cold as Ice. En ik ga u even een overzicht geven vanaf nummer 50. Daar vinden we vanaf 40 afkomstig The Picnics en I'm Alone. Op 49, afkomstig van 43, CG & Company en The Devil's Gun. 48, stationair Emerson, Lake & Palmer, The Fanfare for the Common Man. En nieuw op 47, John Paul Young en Standing in the Rain. Ook nieuw, maar dan op 46, Jigsaw, If I Have to Go Away. De heren met het kunstgebit vonden wij van 42 afkomstig op 45 de Alessi Brothers en Oh Laurie. En nieuw op 44 Leo Sayer, Thunder in My Heart. De Walkers, Ramona Tequero in de tweede week van 47 naar 43. Nieuw Elvis Presley met Way Down. En op 41 net hoorden wij Fordham met Cold as Ice. En dan nu van 28 bedoel ik, gezakt naar nummer 40. The Brotherhood of Men en Angelo.

0: afkomstig van nummer 36 naar 39 gegaan. De heren van de Little River Band en Help It's On Its Way.
1: Nieuw.
0: Op nummer 38. De dame die de boel bij elkaar hijgde, maar af en toe ook wel eens een liedje zong eigenlijk. En dit is uit de periode dat ze nog gewoon zong en af en toe nog een beetje hijgde. Donna Summer op nummer 38 dus. En I Remember Yesterday.

Floormans heeft voor u meer dan 500 soorten vloer- en muurtegels, vast en zeker aangepast aan uw budget. En ook mooie loten tegels zijn in voorraad aan uitzonderlijk lage prijzen. Bij Floormans vindt u trouwens alle grote merken aan lage prijzen, geïmporteerd uit Italië, Spanje.

haar tweede week. Van 49 naar 37. Rita Gullit. And we're all alone. Nee hoor, we zijn op 8 oktober 1977 aangekomen in de top 50. En ook vinden we daar nog een dame in haar tweede week. Kelly Marie, Run To Me, ging van 46 naar 36.